Op, als een beat moet je gegooid bij Ramon. Antje moet je naar deze liggen gespeeld uit de hortale. Gaan internet. Internet, de wifi is slim op de dag zien. Gaan ze wifi om zich gesalen liggen.